0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de Fristie niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
5: Omroep Archipel. Me gusta mi reggae.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsummer brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert-app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert-app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Koens Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. De organisator van de Groningse Marathon benadrukt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als tienduizenden mensen tegelijk sporten. Op de A4 vlak bij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Over de exacte toedracht zijn nog geen details bekendgemaakt. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert-app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX-aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden. En dat komt door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest volgens de veiligheidsregio iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. Menno Helmoes is 64 jaar geworden. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een kliniek, maar die zitten vaak vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX-aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, waarna ze op de grond valt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in de TBS-kliniek, maar die klinieken zitten vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Ze hebben vaak nog zorg nodig, zoals opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, en onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen die zijn afgegaan. En de ravage is groot. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen door de klap volledig in puin liggen. Het weer nog. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt op meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Oosterse eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelegen zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot...

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was dit alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Csulyok is geëscaleerd. Magyar eist dat Csulyok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De ambtstermijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline Amsterdam. Het Tuchtcollege verwijt hem dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op risico's bij het wijzigen van een verklaring. Ook declareerde Knoops buitensporig veel geld vooraf een kostenraming te verstrekken. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2 in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Steffen van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tanker onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie, waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2 in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur in Gaza en Libanon wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie, waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Seyed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Stromen van Zegen. Hier bij de streekomroep van Goeree-Overflakkee, Omroep Archipel. We zijn vanavond bij u tot 9 uur. We beginnen met een uurtje muziek. En dan straks om 7 uur kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Voor die uitzending kunt u weer bellen naar 0187 68 26 30 vanaf ongeveer 7:15. Mijn naam is André den Boer en ik wens u een mooie avond bij het luisteren naar onze programma's.

Fijn dat u nog steeds luistert naar Stromen van Zegen op deze maandagavond bij Omroep Archipel. Tot 7 uur hoort u de keus van een van de medewerkers. En daarna kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. En dat duurt tot 9 uur.

Het eerste uur van deze avond zit er alweer bijna op. U kunt na het nieuws luisteren naar ons verzoekprogramma. Ik wens u veel luistergenoegen bij dat programma. En u kunt nu bellen naar 0187 68 26 30 voor een verzoek. Vraag een lied aan voor uzelf. Of maak iemand blij met een mooi lied. Ik wens u over de komende twee uur veel luistergenoegen bij Stromen van Zegen. Het is nu tijd voor het nieuws. En daarna zijn we weer terug. Graag tot straks.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het verzoekprogramma Stromen van Zegen bij Omroep Archipel. Het is maandagavond en tot 9:00 kunt u weer genieten van koor en samenzang op uw verzoek. U bepaalt vanavond wat u kunt horen en dat kan door nu te bellen naar de studio 0187-68-2630. Vanavond zit aan de telefoon Lina van den Houten. De techniek is in handen van Henk Kacheland. En mijn naam is Greet Grimwis. We wensen u een hele mooie uitzending. En we hopen dat u erdoor bemoedigd mag worden. Bel gerust naar de studio 0187-68-2630. Er is nog plaats voor uw verzoek. Het eerste lied is voor alle kinderen. Een lied voor het slapen gaan. En een mooie schoolweek toegewenst. Het lied Heer, maak mij uw wegen bekend wordt gezongen door kinderkoor Tot Zinneer en jeugdkoor Luventa. Heere, maak mij uw wegen bekend.

Slaat de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Deze psalm 121, vers 1, 2 en 4 is voor opa Aleman uit de Vlietberg. Zomaar een wekelijkse groet van Maurits, Miranda, Nathan, Joas en Naomi. Deze psalm wordt gezongen door Ridder Kerksmannenkoor vanuit de grote of Onze Lieve Vrouwenkerk te Dordrecht.

Op die dag in de hemel. Dit lied is aangevraagd voor de heer Van Leeuwen en voor Thea van Erkelens de Koning. De heer Van Leeuwen was gisteren jarig en Thea van Erkelens de Koning hoopt 5 juni jarig te zijn. Beiden wensen hen een gezegend nieuw levensjaar toe en het lied wordt aangeboden door de doopsgezinde gemeente uit Oudorp. Op die dag in de hemel wordt gezongen door 1800 mannen uit Katwijk.

Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Deze psalm 3, vers 2 en 3 is aangevraagd voor Hanna Verhagen Klein. Zomaar een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst van Dirk en Teunie. Psalm 3 wordt gezongen door het christelijk Genemeider Mannenkoor Stereo.

Ik wil u, o God, mijn dank betalen, u prijzen in mijn avondlied. Dit lied is aangevraagd voor de heer Gommert van Lenten uit de Zouthoek. Hij mocht 23 mei zijn verjaardag gedenken. Adrie en Lien Mandenmaker willen je een muzikale felicitatie aanbieden en hopen en wensen dat je een gezegend nieuw levensjaar mag hebben, samen met Stien, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en dat de Heer je nabij mag zijn bij het klemmen der jaren, met een hartelijke groet van Adrie en Lien. Wilt u, o God, mijn dank betalen, wordt gezongen door Samenzang vanuit de Nieuwe Kerk te Zierikzee.

0: U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.
1: Samen op weg gaan. Dit lied is voor onze collega Kees Grimmis. Kees is 27 mei jarig geweest. Alsnog van harte gefeliciteerd. En we hopen dat je als teamlid nog lang bij ons mag blijven. Dit lied wordt aangeboden door het team Stromen van Zegen. Samen op weg gaan wordt gezongen door het Scheveningse Vrouwenkoor.

Een stroom van ongerechtigheden had het de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Deze psalm is aangevraagd voor Piet Tanus van Splunder in Westvoorne, die op 24 mei jarig was, Piet van den Houten van de Spuidijk en Wim van het Geloof in de Molentienden, die beiden op 29 mei hun verjaardag mochten gedenken. Een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst met allen die je dierbaar zijn, van de oudere bezoekers van de Levensbronkerk te Goede Reden. Psalm 65, vers 1, 2 en 3 wordt gezongen door samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen.

De levensreis. Dit lied is voor mijn broer Arie Grimmes uit de Zeebrekersweg. Arie is 18 mei jarig geweest. Nog een muzikale felicitatie en een zegenrijk nieuw levensjaar toegewenst van je zus Greet vanuit de studio. De levensreis wordt gezongen door het christelijk mannen-eilandkoor Urk.

Dan ga ik op tot Gods altaar en tot God mijn God, de bron van vreugd. Deze psalm 43, vers 1, 2 en 4 is aangevraagd voor mevrouw Abrechts Lokker. Er stond verder geen reden bij, maar er werd gevraagd om deze psalm. We gaan deze dan ook speciaal voor u laten horen. En het is aangevraagd door Joost en Gerda. Psalm 43 wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Jeduten.

Tel uw zegeningen. Dit lied is aangevraagd voor Hans en Margreet Klein. Bedankt voor alles en allebei het allerbeste toegewenst en de groetjes van Dirk en Teuny. Tel uw zegeningen wordt gezongen door het Urker Visser Koor Crescendo.

Lichtstad met je parelpoorten. Dit lied is voor onze zwager Arie Grimwis, die vorige week jarig was. Nog vele gezonde jaren toegewenst met je gezin. Dat krijg je aangeboden door Huip en Marian. Lichtstad met je parelpoorten wordt gezongen door mannengroep Sion uit Katwijk.

We gaan er even tussenuit voor nieuws en reclame. Hierna hopen wij weer terug te komen voor nog een uurtje luisterplezier.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

We zijn weer bij u terug voor nog een uurtje luisterplezier met mooie muziek en een meditatie. En de meditatie die is naar aanleiding van de Pinkstervreugde die we hebben achter ons liggen. Dagelijks toedoen staat daarboven. Elke dag hoor je het weer. Er zijn kinderen geboren, kinderen van God, geboren uit water en geest. Van boven geboren, God komt zelf door zijn geest in hen wonen. Is er een blijdere tijding te bedenken? Als mensen overgaan van dood in het leven. Als natuurlijke mensen geestelijke mensen worden. Als aardsgerichte, zichzelf zoekende mensen hemelburgers worden. Van hen geldt, maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten. De Heere deed het, ze deden het niet zelf. De apostelen deden het niet, maar de Heere deed het. Daarom was het echt, en dan is het echt. Wij kunnen veel godsdienstige drukte maken. In onze tijden zijn er zoveel mensen die het zelf doen. Ze hebben nooit hun onmacht en onwil om zalig te worden gevoeld. Maar wat een troost voor hen die zo machteloos en onwillig zijn. Voor hen die gevoelen en echt geloven. Zelf zal ik het nooit kunnen doen. Wat ik ook probeer, het komt van mijn kant nooit. Maar wat een wonder dat er dan toch gebeurt. Dat u toegedaan wordt tot de gemeente die zalig wordt. Hoe doet de Heere dat? Hij doet het inderdaad door middel van mensen, gewoonlijk wel, door hem geroepen, door hem leeggemaakt van zichzelf, door hem vervuld met de Heilige Geest. Ze mogen met grote kracht het woord van God prediken, en dat woord is het zaad der wedergeboorte. Dat woord treft mensenharten, en dan gebeurt het wonder. Ze worden verslagen, doorstoken in het hart. Dan gaat het harde hart breken. Dan gaat het wenen en schreeuwen naar God. Dan wordt gevoeld en beleefd. Die God is onze zaligheid. Alleen al is er met God verzoend ben, dan ben ik zalig, dan ben ik gelukkig. Zolang ik van God gescheiden ben, ben ik een eeuwig rampzalig ongelukkig. De Heere doet geen half werk. Door zijn woord en geest troost hij verslagen mensenharten. Mensen die geen raad weten. Mensen die alles verknoeid en verzondigd hebben. De grote trooster, de Heilige Geest, laat hen zien de volheid, de gerechtigheid van de Heer Jezus. Hij maakt u heilig verliefd op hem, die veel schoner is dan de mensenkinderen. Hij doet u geloven, echt en diep geloven, dat het bloed van Christus ook uw schuld voor God afwast. Dan voelt u zich rein, geheel rein. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt u van alle zonden. Dan hebt u het beginsel der zaligheid. Dan hebt u God terug. Dan ervaart u wat liefde is, wat vrede is, wat diepe, echte blijdschap is. Ja, dan hebt u het begin van de eeuwige vreugde. Dan krijgt u lief alles wat van God is, zijn volk, zijn dag en zijn dienst. Wat is de dienst van de Heere dan een liefdedienst? Wat is de zonde dan hatelijk? O, tot die gemeente te behoren, die zalig wordt, die zalig is. Dat is het allergrootste in een mensenleven. Daartoe wordt u opgeroepen om uw zaligheid te werken met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken. U moet alles op alles zetten om zalig te worden. Daar moet u alles voor opzij zetten. U moet de Heere gedurig smeken. Heere, voeg ook mij bij uw gemeente. Niet alleen uitwendig, maar inwendig door uw geest. Bij die gemeente die zalig wordt. We mogen allemaal groot verlangen uitzien naar die heerlijke dagen, dat de Heere dagelijks toedoet tot de gemeente die zalig wordt. O, laten we daarom smeken. Nooit genoeg kunnen we vragen. Droppelen vallen ook op mij, ook op mij. Doet u dat? We gaan nu naar het lied luisteren. Droppelen vallen ook op mij.

De zegenbede. Dit lied is bestemd voor bestuur en leden van de Christelijke Vrouwenbond Goede Reden. Als dank voor het vele werk voor de bond. Jammer dat er na 59 jaar een einde komt aan het voorbestaan van de vereniging. En bedankt voor het organiseren van de high tea als afsluiting. De zegenbede wordt gezongen door het Hollandkoor.

Ik bid u aan, o macht der liefde. Dit lied is voor de jarigen in de Vlietberg. Zondag 24 mei was mevrouw K. van Lenten Grimwis, kamer 133, jarig geweest. Maandag 25 mei mevrouw Ida Witte Stolk. Kortdurend verblijf 102a. En dinsdag 2 juni mevrouw van Stralend Plas, woongroep 106. Wij als team feliciteren de jarigen en wensen hen een goed nieuw levensjaar toe. Dit wordt aangeboden door het team. Ik bid u aan, o macht der liefde. Het wordt gezongen door Christelijk Gemengd Zangvereniging Emmanuel uit Renen.

Heer, wilt u mijn leidsman wezen? Dit lied is aangevraagd voor mevrouw Quist uit Ouddorp. Nog een hartelijke felicitatie van een vriendin in Scharredijken. Heer, wilt u mijn leidsman wezen? Gezongen door diverse koren.

0: U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.
1: Geloofd zij God met diep ontzag, hij overlaat ons dag en dag. Deze psalm 68 vers 10 is aangevraagd voor Sjaan Koesen. Zomaar een hartelijke groet en het allerbeste van Dirk en Naad van Splunter. Psalm 68 wordt gezongen door Urke Mannenvereniging Onger Ons.

Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Deze psalm 150 is aangevraagd voor Marie Moerkerk uit de Wettenstraat. Nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag en hartelijk beterschap toegewenst van je zangbuurvrouw Greet. Deze psalm 150 wordt gezongen door het Dirkslandse Mannenkoor.

ga niet alleen door het leven. Dit lied is aangevraagd voor mijn vriendin Willy Grimmes. Zomaar een hartelijke groet van Maarten en Nelly. Ga niet alleen door het leven, wordt gezongen door gemengd koor te Gravenzande.

Ik wil met u een klein gedichtje lezen. Wat kan het stormen in een mensenleven? Als vragen en zorgen je elke dag omgeven. Waar vind je rust terwijl alles beweegt? Als je ongemerkt je tranen wegveegt. De Heere Jezus is zo liefdevol. Niemand is als Hij. Hij komt zo dichtbij. Hij troost je hart. Hij is zo goed. Hij geeft je hoop die leven doet. Ik zag mijn moeder knielen, dit lied is voor Ali Hoek. Zomaar een hartelijke groet van Maarten en Ali. Ik zag mijn moeder knielen, het wordt gezongen door mannenzanggroep Sion.

Is uw paspoort getekend? Dit lied is voor Riet en Job Troost en Goede Reden. Zomaar een hartelijke groet van Gert en Lina. Is uw paspoort getekend? Gezongen door diverse koren.

Want God de Heer zo goed zo mild is, alle tijd en zonnescheld. Hij zal genaad en ere geven. Deze psalm 84 vers 6 is aangevraagd voor Piet Tanis van Splunder. Nog een muzikale felicitatie van Dirk en Aad. Psalm 84 wordt gezongen door groot samengesteld mannenkoor Geldermalsen.

De avondzang is voor alle bewoners en personeel van Zorgcentra van ons eiland. Het team van Stromen van Zegen wil zomaar een bemoediging met een muzikaal lied. Avondzang wordt gezongen door Eendracht Verbondenheid Stellendam.

Het programma voor vandaag is bijna ten einde van de uitzending van Stromen van Zegen op maandagavond. Wij hebben het met heel veel plezier voor u gedaan. Onze volgende uitzending is aanstaande zondagavond om 20:00 met 2 uur non-stop koor en samenzang. Samengesteld door een van de medewerkers van het programma. En anders DV volgende week maandagavond om 19:00 met het verzoekprogramma. U kunt nu alvast een verzoek aanvragen voor volgende week via de omroeparchipel.nl en de bekende plaatsen in de brievenbus. Ik wens u nog een goede avond en voor straks welterusten.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Bughout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep
3: Archipel. Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.

Bij de Concertzender kunt u het komend uur weer gaan luisteren naar een aflevering van Sanssouci, ons programma met muziek uit de klassieke tijd. We haken in op een trend van deze periode met een kerstkantate van Ernst Wilhelm Wolff. Wolff was hofkapelmeester in Weimar en werd onder meer door Carl Philipp Emanuel Bach beïnvloed. De kantate bloeide in de barok en raakte in de klassieke tijd in verval. Wolff brak met deze trend. Zijn Willkommen, du schönster der Tage, duurt bijna 3 kwartier en zet daarmee zelfs de Bach-kantates in de schaduw. Gaat u luisteren naar de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens met solisten.

U hoorde de kerstkantate Willkommen, du schönster der Tage door de Kölner Academie, onder leiding van Michael Alexander Willens en solisten. Contrast met het volgende werk is groot. We gaan luisteren naar een pianosonate van Katerina Dozikova, die leefde van 1769 tot 1833. Deze boheemse pianiste vestigde zich in Londen, waar ze diverse werken publiceerde. En in Londen leerde ze het toen nog nieuwe kerstlied Adeste Fidelis kennen. Komt allen tezamen. Een reeks variaties op dit lied vormt het middendeel van deze sonate, die u gaat horen in een uitvoering door Andrea Frigi op fortepiano.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Bughout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep
3: Archipel. Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
4: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

Frank Theodore Martin, geboren in Genève, 15 september 1890, gestorven in Naarden, 21 november 1974. In deze aflevering van Die Zanken Lied staan we stil bij de 50ste sterfdag van deze bescheiden componist die nooit veel belangstelling aan de dag heeft gelegd voor het propageren van zijn eigen werk. Hij schreef vooral in ons land in alle rust, was mede dankzij de auteurs en uitvoeringsrechten van zijn werk financieel niet onbemiddeld en wist zich voorts verzekerd van de zorgzame handen van zijn tweede echtgenote, de fluitiste Maria Boeke, die haar man maar liefst 43 jaar overleefde. Ze overleed op 6 juli 2017 in de gezegende leeftijd van 102 jaar. Frank Martin ontving vele prijzen en eerbewijzen van over de hele wereld en wordt gerekend tot de belangrijkste hedendaagse componisten. Zijn dubbelkorige mis is in dit Martin-jaar vele malen te horen. Het Nederlands Kamerkoor maakte zelfs een tournee mee. Zijn liederen klinken wat minder. Er is veel geschreven over Frank Martin en over zijn muziek. Kijkt u bijvoorbeeld op de website frankmartin.org. Luistert u nu naar de 6 monologen aus Jedermann voor bariton en orkest. In 1943 geschreven voor zang en piano, maar in 1949 bewerkt voor orkest en bariton. Teksten van Hugo van Offmanstaal. Het plan was om een opera te schrijven naar dit Jedermann-thema, maar Martin kwam daar niet aan toe.

Pardon, David Wilson Johnson hoorde u, samen met de London Philharmonic onder leiding van Matthias Bamert in de seksmonologe Aus Jedermann, op teksten van Hugo van Hofmannsthal. In 1960 kreeg Martin een opdracht van Rias Radio in Berlijn en hij schreef een serie werken zoals Mystère de la Nativité en Pilaat op 15e-eeuwse teksten van Arnoux Gribon. En ook de drie minnelieder, ook op middeleeuwse teksten. Teksten die lijken op een taalkundige mengeling van oud-Nederlands, Duits en Zwitsers-Duits. Een enorme uitdaging voor sopraan Ellie Ameling. Zij werkte eraan met de componist. En u hoort haar nu met Frank Martin aan de piano. Ach, Herzlieb.

Liamling zong drei minnelieder op oud-Duitse middeleeuwse teksten. De componist Frank Martin speelde piano. Hoe authentiek kan je het hebben? Datzelfde geldt voor de volgende drie kerstliederen. Trois chants de Noël uit 1947 op teksten van Albert Ruthart uit Genève. Martin gebruikte ook teksten van Ruthart voor zijn Nick à Satan. Deze kerstliederen werden aanvankelijk geschreven voor gebruik in de huiselijke kring. Het was een kerstcadeau voor de 15-jarige dochter Françoise en voor zijn echtgenote Maria. Françoise zong dan de niet makkelijke liederen en Maria speelde de fluitpartij. In 1962 zijn de liederen ook uitgegeven in een Duitse en Engelse vertaling. U hoort nu Ellie Ameling, fluitist Pieter Odé en Frank Martin aan de piano.

U hoorde Trois Chants de Noël, gezongen door sopraan Ellie Ameling samen met fluitist Pieter Audet en Frank Martin aan de piano. In dit programma gedenken we de 50ste sterfdag van componist Frank Martin. En natuurlijk moet dan een lofzang aan de muziek klinken. Martin schreef in 1961 een ode à la musique voor een Zwitsers congres van muziekdocenten. Hij gebruikte wederom een 14e-eeuwse Franse tekst, dit keer van Guillaume de Machaut. En een opvallende bezetting voor koor, bariton, cello, contrabas, horens, trompet, trombone, orgel en piano. Et musique est une science. Ja, muziek is een wetenschap die ons doet lachen en zingen en dansen. En een remedie tegen melancholie.

Dit was de Oda La Musique. U hoorde bariton Simon Birchal, de 16, diverse instrumenten, alles onder

teksten een melodie te geven. Luister nu naar het tweede lied, De Terugkeer van Adonis. Le Retour d'Anony, bariton José Van Damme.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerengewaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, de late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het nummer Little Children van Billy J. Kramer en Dakota's uit 1964 waren dat. En het gaat niet letterlijk over kleine kinderen als liefdesobjecten, maar over een jongen die verkering heeft met een meisje en zich ergert aan haar jongere broertjes en zusjes die steeds in de buurt zijn. Hij probeert hen weg te sturen en vraagt hen om niet te verklappen dat hij met hun zus aan het zoenen is of hand in hand aan het lopen is.

Harry Chapin, WOLD, het radiostation The Morning DJ. En het gaat over een ouder wordende radio-dj die terugkijkt op zijn leven en beseft dat hij heeft, veel heeft opgeofferd voor zijn carrière. Een beetje zoals wij hier bij de late avond, maar dan de evening DJ's. Zo meteen gaan we praten hier in de show met Svinta Krikke van Digitaal Huis. En dat doen we na Betty Midler's The Rose.

0: Training voor taalcoaches en vrijwilligers. Daarover praat ik met Swinta Krikke van de Bibliotheek Schiedam. Swinta, hartelijk welkom in onze uitzending.
1: Dankjewel.
0: Swinta, ik las dat jij spreekt namens Digitaalhuis. Wat is dat eigenlijk?
1: Digitaalhuis van de Bibliotheek Schiedam zorgt voor digitale ondersteuning en taalondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. We bieden dat met name aan om mensen meer zelfredzaam te maken op taalgebied of digitaal gebied.
0: Mooi. En in Schiedam zijn er nu trainingen voor taalcoaches en vrijwilligers. Welke mensen maken nou gebruik van de ondersteuning bij het leren lezen en schrijven en verstaan van Nederlands? Om wie gaat het dan?
1: In Schiedam gaat het en om mensen die wel Nederlands goed spreken, maar problemen hebben met lezen en schrijven. Alleen dat doen we niet met vrijwilligers, maar met een betaalde docent.
0: Ja.
1: En de vrijwilligers die worden gevraagd om te ondersteunen, ja, met allerlei activiteiten specifiek bedoeld voor mensen die de taal aan het leren zijn.
0: Een goede mail of een brief schrijven, dat leer je niet.
1: Eigenlijk heb je daar een goede docent voor nodig. En veel mensen leren de taal, de basis van de taal, op een taalschool, taalcursus. En bij ons kunnen ze extra ondersteuning krijgen op het gebied van spreekvaardigheid door taalcoaching of door taalcafés bijvoorbeeld.
0: Ja, en nou ben je op zoek naar taalcoaches, want die krijgen een training. Aan wie geven zij die ondersteuning in het algemeen? Zijn dat altijd mensen met een migratieachtergrond?
1: Over het algemeen wel. Zijn mensen die inderdaad nog bezig zijn de taal te leren. Wij gaan ervan uit dat de basis gelegd wordt door een taalcursus, een taalschool.
0: Ja.
1: En zodra ze een beetje Nederlands kunnen spreken en begrijpen, dan zijn ze bij ons van harte welkom om begeleid te worden door een taalcoach of naar een taalcafé te gaan.
0: Hoe ziet dat eruit? Is dat gewoon echt een klasje of zijn dat bepaalde activiteiten?
1: Een taalcoach werkt één op één. Die begeleidt iemand die de taal beter wil leren spreken gedurende maximaal een jaar. En dan maken ze wekelijks afspraken. En de taalcoach kijkt dan naar wat degene wil leren. En die probeert daarop in te spelen en daarmee te helpen.
0: Dus zo iemand kan bijvoorbeeld zeggen, ja, ik heb heel veel moeite met mijn boodschappen of met bestellingen doen of wat dan ook. Dan kunnen ze daar gericht op trainen.
1: Ja, je kunt echt heel praktijkgericht werken. En het is heel wisselend wat de mensen willen leren. Maar het is met name gericht inderdaad op de spreekvaardigheid en jezelf kunnen redden. Inderdaad bij een boodschap in de supermarkt, naar de apotheek, naar je huisarts, praten met de docent op school. Dat soort dingen. En mensen die al wat verder zijn, kunnen we ook ondersteunen in de richting van hun inburgering of in de richting van een mbo-opleiding of een andere opleiding.
0: Fantastisch zeg. En vooral het één op één is, dat is natuurlijk helemaal mooi. Nou, leveren die taalcoaches natuurlijk een inspanning. En wat krijgen ze er zelf eigenlijk voor terug? Wat zijn hun ervaringen?
1: De ervaringen zijn gelukkig heel vaak positief. Je ziet dat veel Schiedammers zich willen inzetten voor andere Schiedammers om hen te ondersteunen. Het zijn vaak, de vrijwilligers zijn vaak mensen die zelf ook wel wat met taal hebben. Die het wel leuk vinden om iemand in de taal te ondersteunen. Maar zij krijgen met name heel veel voldoening tijdens zo'n begeleidingstraject. Als ze zien hoe mensen vooruit gaan, hoe ze hen kunnen ondersteunen.
0: Ja, en wat horen ze terug van hun cursisten of van hun pupil?
1: Over het algemeen heel positief. Het traject is in principe voor maximaal een jaar. En na een jaar ga ik dus zeggen van, wordt het niet eens tijd om te stoppen? En ik zie regelmatig dat dat best wel moeite kost. Want dat ze best wel aan elkaar verknocht geraakt zijn. En dat is wel heel mooi om te zien.
0: Heel leuk om te horen. Stel voor dat er mensen zijn die zeggen, nou, dat lijkt mij wel wat, ook taalcoach worden, vrijwilliger. Wat moet je in huis hebben en hoe moet je het aanpakken?
1: Het belangrijkste wat je in huis moet hebben is Nederlands kunnen spreken en iemand willen helpen. En wij vragen geen onderwijsachtergrond. Het maakt niet uit of je hier al ervaring mee hebt. Daar hebben we de training voor om mensen handvatten te geven om als taalcoach aan de slag te kunnen.
0: Nou, dat is geweldig om te horen, drempeloos bijna. Informatie kunnen we krijgen bij Digitaalhuis Schiedam, neem ik aan.
1: Ja, correct.
0: Oké, en de trainingen van de taalcoaches die zijn in juni 's avonds in de bibliotheek in Schiedam. Zeg ik dat goed?
1: Klopt. Ja, dat klopt helemaal.
0: Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het gesprek over dit mooie initiatief. Dank voor de informatie over de trainingen voor taalcoaches en vrijwilligers. Swinta Krikke uit Schiedam. Dank je wel.
2: Et le dit d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

uit 2004. Breathe, en dat schijnt heel belangrijk te zijn. Anna Nadik. En daarvoor het Franstalige Emmanuel van Roy Hever uit 1974. Zometeen na het sfeervolle Avalon van Brian Ferry schuift beeldend kunstenaar Caroline Groteboer bij ons aan. Haar kleurrijke textiele kunstwerk is ontstaan vanuit een passie voor kleur, vorm en materiaal. Daarover straks weer. Eerst Brian Ferry.

0: Ik ga praten met een beeldend kunstenaar. En deze beeldend kunstenaar, Caroline Groteboer, heeft een passie voor kleur en vindt dit terug in haar gebruikte materialen. Nou, Caroline, je bent in de studio. Welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja. Is dat wat je doet, als ik het zo citeer?
1: Ja, heel veel met kleur werken en vooral met wol. Wol, oh. dat zijn prachtige kleuren.
0: Nou, die moet eerst kleur gemaakt worden, toch? Want ja. Wol is op zich is grijs. Hoe moet je die
1: ja,
0: de tent eigenlijk
1: omschrijven? Ja, de natuurlijke kleuren zijn inderdaad wel licht of donker. En dan kan je grijs tinten maken. Maar mijn werk is best wel bewerkelijk. Dus ik de wol spin ik en van daaruit
0: weef ik allemaal zelf.
1: En filter. Dat doe ik allemaal zelf.
0: Dus of ga je de wol ook van het schaap afhalen? Of is dat te ver?
1: Heb ik ook gedaan.
0: Heb je ook gedaan?
1: Heb ik ook, nou ja, niet echt letterlijk van het schaap halen, maar wel met die vachten werken. Dat heb ik wel gedaan. Maar het is nogal bewerkelijk wat ik met mijn kunst doe. Dus ik kies de wol die ook al geverfd is. Ecologisch geverfd.
0: Ja.
1: En dat zijn gewoon prachtige kleuren waar je uit kan kiezen. En dan denk ik, daar werk ik heel graag mee.
0: Ja. Ja. Wat komt er dan aan product uit als jij die wol bewerkt hebt? En wat doe je ermee? Wordt het een soort schilderij?
1: Ja, het lijkt wel een expressionistisch schilderij. Waarbij losse onderdelen in kleur over elkaar heen geplaatst worden. Waardoor je een gelaagdheid en een structuur krijgt in het beeld. Weven geeft natuurlijk een andere structuur dan gladdere vilten. En ik borduur daarin of ik punch daarin. Waarbij je de wol met een naald, speciale naald, de harde induwt. Kan je patronen mee maken. En die gelaagdheid, en ik ga daar ook met metaal in werken, waardoor het echt naar je toe komt. Hmm. Ja, dat maakt het beeld heel interessant, maar ook heel aaibaar, voelbaar.
0: Wandtapijten, hebben we het dan over? Of mag je het niet zo noemen?
1: Nee. Zo zou je het wel kunnen noemen, maar het is veel meer organisch van vorm. Een wandtapijt denk ik veel meer aan een rechthoek.
0: Ja.
1: En dit is veel
0: organischer. Met afbeeldingen erop, hè, meestal.
1: Ja, met afbeeldingen erop en dit is meer abstract.
0: Ja.
1: Meer kleur.
0: Ja. En waar komt dat dan te hangen als je iets gemaakt hebt?
1: Bij mensen thuis, bij particulieren.
0: Ja. Jij zegt ergens, ik creëer verwondering en nieuwsgierigheid.
1: Ja.
0: Ja, wat bedoel je daar precies mee?
1: Het materiaal verwonderd, hè? Sowieso door dat maakproces. Maar die kleuren worden met elkaar gemengd. En met het filter, als je die kleuren, ja, dan gaat het een eigen leven leiden.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je ook steeds weer nieuwe vormen. En doordat je het ook kan verwisselen, verwondert het ook. En doordat je ermee kan spelen, ja, dan...
0: Maar je moet wel even nadenken als je het bekijkt, of is het allemaal prachtig om te zien? Ja, het is prachtig om te zien natuurlijk, anders maak je het niet.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Heeft het ook een betekenis dan? Kan dat ook nog? Want die wandtapijten, die hebben natuurlijk een heel verhaal in zich.
1: Ja, nee, er zit, zoals je zegt, geen afbeeldingen in mijn werk.
0: Nee.
1: Tenzij je daar zelf je afbeeldingen in ziet, hè, door de vormen.
0: Mm-hmm.
1: Dus in die zin zie je dat niet op die manier terug. Maar is het meer de kleur en het materiaal en de vormen die... Ja, dat voel je.
0: Ja.
1: En dat is ook wat de ruimte ook zijn zachtheid meegeeft.
0: Want kijk je dan ook naar de ruimte voor je begint om te kijken waar het dan komt te hangen, zodat je daar ook rekening mee houdt met die ruimte?
1: Ja, zeker. Ja. Als ik een opdracht werk, dan kijk ik ook naar de plek waar het hangt. Dus welke vorm, dat bespreek ik samen met klanten ook.
0: Mm-hmm.
1: Zij kiezen de kleuren uit, waarmee ik dan daarna aan de slag ga.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan kijken we ook naar de vorm, hoe dat het beste past.
0: Ja. Mensen die meer willen weten, want het is lastig om te vertellen over kunst als je het niet ziet.
1: Zeker.
0: Kunnen die ergens op jouw sociale media terecht?
1: Ja. Bij C. Grotenboer en dan Grotenboer dubbel O.
0: Mm-hmm.
1: En op mijn website carolinegrotenboer.com.
0: Oh, dat is even goed om dat te weten, dat laatste achter die punt.
1: Ja.
0: Zeker. En dan kunnen mensen kijken. Of kunnen ze ook bij je atelier terecht? Want ik neem aan dat je ergens een ruimte hebt waar je werkt. Of doe je het gewoon thuis?
1: Ik doe het momenteel thuis.
0: Oké.
1: Ja.
0: En daar heb je niet een inloop van mensen die even komen kijken?
1: Nou, als zij willen komen kijken, zijn ze van harte welkom natuurlijk.
0: Kijk even op de website om contact te leggen. En dan komt het allemaal goed.
1: Ja.
0: Wat Caroline Groteboer betreft. Dank voor het gesprek.
1: En
0: heel veel succes met wat je allemaal nog gaat maken.

to be. Baby is meant to be Baby Rexha en Georgie Lane. En daarvoor hoorde je Bluff en Raccoon gezamenlijk met het nummer Glas uit 2025. Zometeen The Temptations met Soul to Soul. Muziek die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan. En dat geldt ook voor Gallery Terra Delft, die dit jaar haar 40-jarig jubileum viert. 4 decennia lang is de gallery een ontmoetingsplek geweest voor keramische kunst en bijzondere kunstenaars. Maar eerst Soul to Soul van The Temptations.

0: ga praten over een galerie in Delft, de Galerie Terra. En die bestaat heel lang, maar Joke Doedens is in de studio. Jij bent van Terra, hè?
1: Ja, een van de eigenaren van Galerie Terra Delft. Ja.
0: Al heel lang? 40 jaar alweer?
1: 40 jaar, ja.
0: Want een galerie met keramiek, hè? Specifiek.
1: Ja, wij hebben ons altijd gespecialiseerd in hedendaagse keramiek. Mm-hmm. En dat is een onderwerp in de beeldende kunst dat je niet zo heel vaak ziet. Vaak hebben galeries schilderijen en soms ook wel wat glas of ook wel wat keramiek erbij. Maar als onderwerp zie je het eigenlijk niet zo vaak.
0: Jullie hebben vol met keramiek staan, de hele winkel.
1: Ja.
0: En van bijzondere kunstenaars.
1: Ja, zeker. We zijn 40 jaar geleden begonnen, heel klein, met 8 kunstenaars. Mm-hmm. En dat waren mensen die we ook wel kenden. Want mijn partner, waar ik deze zaak samen mee heb, Simone Haak, zij is zelf ook maker. Dus zij had contacten in de kunstwereld. Hij is zelf ook maker. Dus zij had contacten in de kunstwereld, in de keramiekwereld.

0: Ja, ja. Dus toch wel, is wel een link daarmee. Zo.
1: Jazeker.
0: Ja, ja. 40 jaar, dat gaan jullie vieren.
1: Ja.
0: Op een hele speciale manier.
1: Ja, het is op een manier waarvan we lang hebben gedroomd. Mm-hmm. We wilden dit al heel lang, een wereldtentoonstelling maken. Het is heel complex, want we hebben uit 5 continenten... hebben we van 8 kunstenaars werk bij elkaar gezocht. En die... Ja, misschien ken je ze wel, die 5 Olympische cirkels.
0: Ja.
1: Dat zijn dus ook de 5 continenten. We hadden echt het idee van, we moeten de wereld naar Delft halen.
0: Zo.
1: En dat, dat is gelukt.
0: Prestigieus object.
1: Ja, heel prestigieus. Maar we dachten van, we wilden het al zo lang, zaten er al zo lang over te denken. En toen dachten we, nou, dan gebruiken we ons 40-jarig jubileum om dat te bewerkstelligen.
0: Ja. Ja. En ook nog op een hele specifieke plek.
1: Ja. Dat is ook zo mooi. Het is in de Oude Kerk van Delft. En eerlijk gezegd is dit onze 5e tentoonstelling al daar. We hebben ook met de Oude Kerk een lange relatie. De eerste tentoonstelling was in 1996, toen we 10 jaar bestonden. En nu dus weer. En ja, dat is zo'n gigantisch mooie ruimte. Dat is geweldig. We hebben geen spotjes op het werk of zo, maar het is het licht in die kerk. Ja, dat is...
0: Ja. Ja.
1: Dat is,
0: je zou er bijna een galerie van maken.
1: Ja.
0: Dat kan natuurlijk niet. Maar,
1: ja, het is voor ons echt, wat ik al zei, regelmatig een uitvalsbasis voor als we wat groters willen laten zien dan wat bij ons in huis kan.
0: En je kan er gewoon naartoe?
1: Je kan er gewoon naartoe. Van 10 tot 5, ja.
0: Ja, dan kan je daar terecht. En krijg je dan wat uitleg erbij? Want ik kan me voorstellen dat mensen niet al het keramiek kunnen duiden.
1: Nee, precies. We hebben informatiepanelen bij de expositie opgehangen. En er zit altijd iemand bij de tentoonstelling, een gastvrouw of een gastheer, die de mensen nog wat meer kunnen vertellen over.
0: Dus je mag vragen stellen en dan hoor je wel wat je te horen wil krijgen.
1: Ja, zeker.
0: Grote tentoonstelling, 8 mensen die allemaal objecten neerzetten. Dat kan in die kerk dus wel.
1: Ja, die kerk is gigantisch.
0: Ja.
1: Dat is groot. Want we hebben eigenlijk nog een tentoonstelling. We hebben 2 tentoonstellingen.
0: Oh.
1: Dus deze tentoonstelling, die internationale, die heet Common Ground.
0: Ja.
1: Dus gedeelde aarde. En dat is, daar halen we de wereld bij elkaar. Maar we hebben ook nog een tentoonstelling. En dat is de tafel van 40. En daar hebben we speciale tafels voor laten ontwerpen. En op die tafels staan 40 keramische objecten... die allemaal komen uit 1 jaar van het bestaan van de galerie.
0: Tot wanneer is de tentoonstelling te zien in de Oude Kerk?
1: Tot 4 juli.
0: Kijk even op de website. Noem de website een keer. Dat is handig misschien.
1: Dat is www.terra-delft.nl.
0: Kijk, dan weten we alles. En dan wens ik je een hele prachtige tentoonstelling toe met veel bezoek. Joke Doelens, dank voor het gesprek.
2: En jou ook, dankjewel Herman de Bruin. En natuurlijk ook Tera Cox voor jullie bijdrage vanavond in de late avond. En natuurlijk ook speciale dank aan Job Willem de Vries. Die zorgt altijd voor de socials en de aankondigingen van de programma's. Zorgt dat alles goed staat. Het zit erop, de late avond van maandagavond. Morgenavond zit hier Bert de Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Wij gaan eruit. Wollen Morgan en Tate McRae, What I Want. En ik wens je een fijne nacht. Welterusten of werk ze als je moet werken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

0: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur. Omroep Archipel.
1: Oh boy.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij